0: Uomiska adiambi iecem. Pukicisi vaste vanice.
1: Huach vashiceki. E ashko.